got a scout to Olatit, and Olatit got a scout. Ask dat zo in dien leven, ask deze waarheid werkelijk in dien hoort. Welkom to de Eifengelische Botschaft Radio Program. Mijn naam is Wes Hebner, ik zie dankbaar dat u vandaag harken is, dat u hier bent. En vandaag de boodschap van Bo God Goat As, de Scheinheit van God. En werkelijk God te bekijken in zijn, wo hij goat wie am Ophank, wo hij goat wie in Jezus, wo hij goat as te die, en wo hij goat as in de Eiwekheid, en ten weiten God as goat. We nemen veel tijd in ons leven om onze problemen bekijken wat wie zo'n verantwoordingen merken, maar vielleicht veel te weinig onze uwen op God concentreren en zijn wo goat hij as. So, wo immer die harken des, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, hier in den Staaten, Canada, Deutschland, wo immer die best, Gott es gut, ich sehe dankbar, dass du hier best, und ich wünsche von dir, dass du die Drockigkeiten von deinem Weg zu sie drehen, und ganz konzentrieren in sein, und hören, und dort wirklich erleben, und schmecken, dort Gott es gut.

die boeien al die dinge wat daar weer, die zend nog emmer en die loopt nog emmer schmak. En hij kon beelden zijn van de ramme welte, en hij kon reizen en zijn, hier is meer en daar zijn boeien hingen, vielleicht een wolt op een ziet, dat laat zo zijn schmak. Oder einer sit in Stadt wird mit Gebieter, wat Menschen han gebiet von Dinger von der Erd, en das vielleicht mehr da rahmen, jreine Grasen, en er sagt, wow, dort's Schmack. Oder einer jet wurden, das ist ein grauter Waterfall. En einer hiert dort Water rüschen, en da kracht bei der Erd, und da sind Millionen gelohnt Water jeder Tag, wat er der schälen da. En dann sit einer dort und denkt so, Gott ist gut. En lieber Freund, Gott mögt dort am Anfang, en dat blijft voor Emma. Wenn God wat goed merken dat, dat blijft. En dat is een troost voor ons. God is goed. Wanneer je leven op eenmaal zuur is, en de dingen zijn wat niet schijn is goed uit, en kijk maar de natuur en zijn wat God die heeft gemerkt. Dat kan een grote zegen voor ons zijn. En dan het nächste, God is goed in Jezus. Een paar versen hier te dit punt, Markus Kapitel 10, Vers 45. Sogar die Menschen sehen kein nicht, sich bedeinen zu loten, aber te deinen, und sein Leben zu geben, Fehler los zu kippen. Gott schickt sein Sehen Jesus Christus aus Gott selbst, und hei kommt Menschen zu deinen. Wir weiten, fair hei starf, der letzte Unkas, vor hei mit seinen Jünger hat, hei wasch er feit. Hij wil uit de geringste arbeid, de leegste arbeid te doen, te mijn zegen zijn. En op laatst wil hij uit zijn leven te geven, vele los te kijpen. Wie we in vasten aan ze zijn, de keden van zijn, wie in de ramans, wie houden nust voor ons zelfs te mijn los kijpen. Maar Jezus Christus, jij heeft zijn leven, dat wie kan vriezen. God is goed in Jezus. En dan Johannes 3, 16, God zijn leven. Wie kan zijn, wo God is, wenn zijn grote leven en wo bewaar.

huis, hy sien 'n lewe vir dis wêreld as so groot. En van die Bybel sê dit so groot, dit moet werklik so groot. Dit moet dus wat ietsie teken groot of kavi ons nie dink en dit's God sien 'n lewe. Dat hy sien een sien sien juif. Dat al die aan arm leven nicht verloren gaan op dat eeuwig leven gaan. Dis sien Jesus Christus God as goat in Jesus. Al die aan arm leven. On wem? On Jesus. Waar nicht verloren gaan op dat eeuwig leven haben. Dat as voor God as goat in Jesus. De ploon van de rarung as der Jesus. De ploon van de rarung as voor die. En van die zits voor goat God as in Jesus, die haste je leen het de raringsploon on te nemen. En dan Lucas kapitel 19 vers 10. Wils de menschen zijn as je komen, die te zeken en zeilig merken die verloren zijn. God as goat to Jesus, Jesus komt to deze wereld en hij zocht die verloren. Interessant, hij blijft niet bloos bij een stad of een gebied en zegt, van de menschen willen komen, dan kan die komen. Oder hij had niet oven kijken en zei, ah, die kan hier in de hand komen. Nou, hij ging van stad bij stad, huis bij huis. Nou, een persoon, hier is een wat krank is, hier zijn 10 lepra wat krank zijn, hier is een blinger man, hier is een vrouw bij een warm, een Samaritische vrouw. En hij probeerde te helpen. Hij deed heilen en hij wat dat onnemen deden, en leven weer voor Emma geëndert. Hij kwam die te zeken, en zeilig te merken, die verloren zijn. God as goat in Jesus. Een van de geschichten wat voor mij zeer wonderbaar is, waar we zijn, waar goat God as in Jesus, is krijgt deze geschicht, waar Jesus met deze Samaritische vrouw reed bij een barm. Hij weet zijn essen zender, hij weet haar levenstrubbel, en daarna zegt hij, ik kon die